en word bemin. Dis net die deel kiet tussenin, want liefde blijft.

0: Rádio.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie.

0: de verscheidenheid. Met voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TFM.
4: Vier uur die ochtend. Als die bed steeds kraak na al die oorlog. Sukkel

Minden más. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

slikkies. Groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

Gezellig is uw dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy vas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

en swart. Is Steve Hofmeyr en Touch of Class, Pas se Hart, byna tyd vir jou plaaslike nuus vanmiddag. Een boodskap van Jake, hy sê just checking in, nog een boodskap ook van Joan gewees, dankie julle, lekker middag ook vir julle. Dan net gauw noem, daar is ongeluk gewees op die hoek van Stellenbosch Arterial weg in die R300 Belhar, dan ook een ongeluk op die hoek van, of dis daar by die Nieuwway brug, of op die Nieuwway brug, oor die N2 Kai Lecha. As jy weet van enige ander probleem op ons baie vanmiddag 074-2000-989. Dis Joe Foster, volgende stap.

Lekker gauw ouwe Vinaal, Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Dit is bijna 10 minuten na 3, jy is by Bok Radio Bok TV. Goeiemiddag ook aan jou, wat so pas by ons ingeskakel het, en ook allemaal wat wereldwijd luister daar by bokradio.co.za. Ja, Hendrik, so'n bietjie aan vandag, hy is morgen weer terug om saam met jou te kyk. Nou, ek het niks nieuwe verkeersnuus vir jou nie. Nee, daar ongeluk vroeger op die hoek van Kloofnek en Kampstraat Gardens was een voertuig ongeluk daar gewees. Kan dalk nog probleme in daar die gebied veroorsaak. Maar as jy weet vir enige ander nuus op die paie 074-2000-989. Dit is Sean Tates, met een lied getiteld, Mure.

Tashay val een plank terug met Bits hierdie week se nommer 2. Nommer 1 hierdie week, Bok van Blaar Kraai Koning met Hart van 'n Leeu.

0: Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok DSC.
1: Damn it, taxi reiki, maar die vet weet ek is happy.

0: is klanken van Earth, Wind and Fire. Wat is tijd zo om af te komen vandaag, september. Hier zijn Klokanje, gebrengd dieren in hem uit de Zian Monique. Zo met jou, ik zeg je goeiemiddag, je lekker mens.
1: Ja.
0: Omdat jij die 21ste avond van september.
1: Weet je? Hij voelt bekend.
0: Ja,
1: wel. Ik kan wel zeven dagen je voelt zo zwaaien.
0: Yes. 100% en kans is goed dat ons hierin gaan ontduiken, want hij valt op een maandag. We hebben een goede maandag voor je geweest zover en dat hij een lekker naweek gehad heeft. Sjoe, mijn mens, ons het om net gemaakt.
1: Weerie. Ik moet zeggen, dit was wild, maar lekker.
0: Mm-hmm. Tell me about it. Wat was zo wild aan jouw kant?
1: Ach, weet je, ik heb
0: ook... Was ik in die kaasboord.
1: Ja.
0: Vier verschillende kaas opgehaald.
1: Jij joked nou, maar ja. Ik zal weer die details van die lichaam vertellen, maar dit was een culinary ervaring of note.
0: Je moet rustig wees.
1: Ja, ik weet, rustig. Ik moet mij gedroomd.
0: Vooral in die idiote. kijk, mijn mens, een stukje rond dat ik niet voor jou kan geven, is om twee kinderpartijtjes te gaan bijwonen op één dag.
1: Oef, vooral na wat?
0: Nou, jij in Noord-Amblinstraat was en dan weer die sal, die dooit aand weer dan moet wees.
1: Oh, oef, eerder jij is ek.
0: Ja, nee, dat was bijzonders. Lekker goeie mens ontmoet.
1: Mm-hmm.
0: Nee, was redelijk aangenomen naweek geweest, aangenomen ervaring. Lekker gesels met hele paar luisteraars. So,
1: het hy omgedra? Dit is my vraag. Het hy die uitklok na hom hoog hou of het hy dit nou beswadder?
0: Ek glo ek het. Iemand het vir my gesê, ek moet groete stuur. Ek kan nie onthou vir wat dit was nie. Maar hulle het gesê ek moet hulle iewers kry en ek moet vir jou saambring.
1: Ek
0: kan nie onthou wat dit gaan nie.
1: Ek is in soos Jen.
0: Is
1: dit? Ek is altyd teenwoordig en jy weet het. So sê net wanneer niks daar.
0: Uitstekend, ek sal probeer onthou.
1: My naam is Sam.
0: Dit is een van die hangover movies, dat ek maar net my tree terug gaan soek.
1: As dit jy was, stuur ons WhatsApp, die aan het klaar vergeet.
0: As jy was, moenie. Weerie, ook een interessante naweek. Ons een paar ouwens het gisteravond aan de Hoornpaarden Eiland.
1: Oh.
0: Die naweek probeer afsluit het met een stukje rally.
1: Mm-hmm.
0: In die straten. So ons gaan jy nou daaroor vertel, JP Smith, wat een redelijke verklaring uitgesit het nou wat gisteravond gebeur het. Ons gaan jy nou meer vertel, ook klein beetje later, ons het een nieuwe game met ons speel.
1: Hey, ons kan nie nou al die naam sê nie, het geet het waar. Okay. Dis letterlik iets.
0: Dis bly geskakeld over. Ons soek weer 'n bokletjie vannacht.
1: Ons doen.
0: Die beste ooit.
1: Okay.
0: Wat is die tema? Dis eindelijk is goeie in vir die maandag. Ek is baie beïndruk met myself.
1: Is het?
0: Ek die glad nie.
1: Oh, is besonder.
0: Maar,
1: die wiele is nog op.
0: Maar, kom ons kyk, het gaan eerst nou wat aangaan op die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 13 minute na 4, net so vinnige kykie na jou paaie. Daar is nie veel wat aangaan nie, so as jy iets teekom, asseblief laat weet vir my, het is net paar ongelukke wat vroeger gebeur het, maar dit behoort al opgeklaar te wees. Nou as jy op pad is, hy stop hierdie lieflike maandag. Middag. Van die middestad tot by jou noordelike voorstede gaan jy kyk na 58 minute, tot in die Parel 1 uur en 18 minute, tot in Somerset West 1 uur se rytyd. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 56 minute, en Century City tot hier by ons 41 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
0: Wil jy 'n Zorbet VIP wees by Lamp Champs in Parel op 24 September? Wil jy 'n kans staan om Afrikaanse groot kaartjies en lekker kontant te wen? Wel, gaan ons zorbraai.co.za en volg die instructies en wees deel van die Lamp Champs fees op Nationale Braaidag by Boland Landbou Skool se gronde. Pretoria was lekker bloem net so, maar Parel behoort 'n massiewe partytjie te wees en Zorbet wil vir jou en jou Plus One VIP toegang gee. Gaan nou na zorbraai.co.za dan doen jou ding, is vet pret met Zorbet Lamb Champs en Afrikaans is groot, geen persone onder die ouderdom van 18 jaar mag dobbel nie operateer, is gelicensieerde beroepswedder by die Weskaapse Raad van Dobbelarij en Betrenne, nationale verantwoordelike dobbel, tolvry hulplijn 0800006008 of WhatsApp help na 0766570710, winners weet wanneer om te stop.

0: trouwen.
1: Ik voel het is meer een break-up.
0: Ik wil je nooit meer zien.
2: Als dit speel, als die eerste dans of bij trouwen, dat is een probleem, Zian.
1: Ik wil bij nooit trouwen wees. Steeds een goede optie.
2: Ik wil je nooit weer zien.
1: Ja, maar zoals ik zei, ik weet niet of het gepast is voor die thema, nie. Ja, dus ze graait lekker en niet gepast voor trouwen, nie, maar het is meer zo'n break-up song.
2: Mm-hmm.
1: Maar hier die een, voel ik, is dat nummer 1. En dat is een makker met die naam van Alice Cooper.
2: Mm. Op een maandag, Zian.
1: Op een maandag.
2: Ja, zo. So.
1: En het werk beide geslachten toe.
2: Oh. Dus je besluit om een hele internet te spelen.
1: Ja, moes. Ik heb dan niet besluit om te gaan zingen. Your blood. Oh. Like ice. One love. Good kill. Die hele ding is zo niet gepast, hè.

0: maar ik voel dus die beter hier van die twee, maar...
1: Dat
0: hangt niet hang nie van mij af,
1: nee. Dat
0: is die twee wat je voor kan stemmen. Zie aan, krijg je die en Alice Cooper in Poison. Maar ik krijg je André Swartz. Ik wil jou nooit weer zien.
1: Mm-hmm.
0: 074-2009-89. Krijg je stemmen en ons spelen wendelijkie. En iets dus kan niet verkeer.
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, nie veel aan die gang nie, net daar die swaar motorvoertuig ongeluk vroeger op Oukaapse weg voor Steenberg weg. Nooddienste was daar besig. Verder as jy nog iets teekom, laat weet vir my is 074-2009-89.
2: Uitklok, verkeer.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien jylle is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
4: Het jou bank jylle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
8: We are officially transitioning to Ribbons Group.
7: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Miley Cyrus en End of the World. Bokke Radio 9.9 FM. Lekkie som, juist nou so 6 minute voor 6. Hierdie is eindklok aan jou gebring deur NMI Toyota. Ons is nog op soek na jou boktreffer. Mm-hmm. Is die beste ooit.
1: Kai,
0: mm-hmm. Vandag is lekkie wat die minste gepas is vir... troue, en dinge was redelijk taai geweest.
1: Dit was, okay, het was te close vir comfort, ja, as ek moet eerlijk wees.
0: Monique gegaan met André Swartz, ek wil jou nooit weer sien, en gegaan met Alice Cooper en Poison, die memo is een bykie misgekyk.
2: Yes, Sian, ek gaan vandag met jou, ek is mal oor Alice Cooper.
0: Oeh,
2: hy is een rechte liedje vir
0: die trouwe. Wie is nie?
1: Maar, hoor wat sê, dit is die rechte liedje vir die trouwe.
3: That's Linkin Park in the end.
0: Maybe.
4: Ja, nee, kijk Zian, vandag moet ons aan met jou gaan. Ja, Poison is hy werk hier vandag nie, is Jackie so van brak en vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Soos een paar ander makkers wat hy ken, werk hy hier vandag nie.
1: Het is maandag.
0: Okay, wel ek het vir jou nies.
1: Aha.
0: Okay, met al die stem wat om ingekom het en ook al die voorstelle
1: aha.
0: Wat deurgekom het voor ons... amtelik begin het en ons ons keuses aan jou voorgelê het is daar een liedjie wat toe nou weggestap het met die wen en dit is met jou enkele oopunt.
1: Dit is, dit was so naby en dit het vir my op my nervus gemaak maar jy weet op die ouend is dit nou maar so, dit mm-hmm. kan nie altyd in jou guns uitspeel nie.
0: Ja, alhoewel die
1: Hey.
0: Die memo misgekyk, sê die is een break-up song.
1: Dit is nog steeds nie gepas vir een trouwe nie. Dit is nie.
0: Man, wat een context sal jy dit vir iemand sê by een trouwe?
1: Precies. Dit is nie gepas nie, Sian.
0: Ek is bezig om my kop te verloor.

0: a woman.
1: Good. Mm,
2: lekker.
1: Easy.
2: Ja.
1: Easy peasy.
2: Dit is 2-3 reels. Is makkelijk, man. Is makkelijk.
1: So, ik hoop je is reg.
2: Ja. Als je niet naar je phone gehad hebt, ik hoop je het om nou gekry. Begin jou voice nou.
1: Good. Is je reg. Here we go. For realsies.
2: Ja. Want zeker jou voice nou is reg.
1: So wil ik om niet zo om te spreken.

0: Zij bijzonders, well done, dit is Letterlijke Singalong. Eens kijken hoe goed jij die lyrical en down schiet ooit per tijd. Eens kijken, gaan al die paaien.
1: Pop Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou verkeer op hierdie stadium, niks niets aan my kant nie, dis net daar die swaar motorvoertuig ongeluk wat vroeg gebeur het by Ou Kaapseweg, net voor Steenberg pad. En dan as jy nog op pad is, hy stil op die maandagmiddag middestad op die noordelike voorstede 27 minute, tot in die Parel 49 minute, tot in Somerset West 47 minute, van die Rondebosse kant van die wêreld tot by die noordelike voorstede 28 minute, in Century City tot die 23 minute, as nog iets is
1: 074-2989.
3: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
0: Geen structuur aan jou schoolse laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Genote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport. Alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes, today.
1: Pop

0: life!
1: Bon Jovi, hey. It's my life. Bokra in die golf van die GFM. Hierdie is uitloop aan die gebruik dier NMITO, jy het niks gesien nie. En ons is nog bezig met...
0: Letterlijke sing-along!
1: Okay, ons het drie liedjes gehad.
0: Ons het?
1: Ons het gedeelte van die liedjie, die vocals uitgehaal. En jy moes aan nou sing.
0: Okay,
1: ons het punte vir spoed, ons het punte vir gees, ons het punte vir akkuraatheid. En my mens was hier nou nie een overachiever vandag nie. Okay, so die eerste liedjie wat ons gehad het was Man, I Feel Like a Woman. Wat was die gedeelte wat ons gesoek het?
0: Best thing about being a woman.
1: Audio. Slip her up to have a little fun. And hey, whoa, oh. Okay, come on.
0: Thank you for all heads up there.
1: No, plezier. Tweede jam is Rock Die Lifey. Wat was die gedeelte? Bel my, baby, vertel my.
0: Dit is okay.
1: Met jou.
0: Met jou. Okay. Met my, met jou.
1: En It's My Life.
0: It's My Life.
1: It's Now or Never.
0: Yeah, my heart is like an open highway. Frankie said I did it my way. I'm gonna live like I'm alive while I'm alive.
1: Dis goeie ding, ons het al ons goed in folders. So ons overachiever vandag en net die commitment hierso is besonders.
2: The best thing about being a woman,
0: hey,
1: is that the
2: right to have a little fun.
1: Hey.
2: Oh, the time is
0: right.
1: Annie.
2: Oh, my baby, tell me, it is okay. Meet you. Rock by life in my
0: time.
2: On my table.
1: Peter as Nicholas.
2: Heart is like an open highway.
0: Hey.
2: Like Frankie said, I think you did my way.
1: Sure.
2: I just wanna live when I'm alive.
0: Wait there.
2: It's my life.
1: Sharon.
0: Die vinnigste persoon.
1: Yeah.
0: Gees, wys vir allemaal hoe dit gedoen moet word.
1: En akkuraatheid.
0: So vol punte
1: well
0: vir jou.
1: En in die voorste tou om iets lekker te vat van The Grounds Meat and Deli.
0: So jy het 9 punte op die boord vandag, Sharon.
1: Jy moet nog doen deur tot vrijdag.
0: Hey.
1: Dus kyk, is daar iemand... Wat vir Sharon kan ooraan sê. Die week is nog lang. Ons het ook 2 punte om te gee aan...
0: aan die grapjas.
1: Die grapgat van die dag.
0: Hey!
1: Email 2 punte vir jou, my tjoma.
0: Net vergees.
1: Dit was so onverwachts. Ons dierie voice notes luister. Dierie voice notes luister. Oké, okay, wel, hier is iemand wat net 1 song gedoen het. Is 2, is iemand bykie wat af is. En dan kom hierdie oukie dier. Verras ons.
2: Ek gaan
1: nie liggen sê, ek het nie myself bykie gebrek van dit.
0: Yes. Ek, die ding is, jy verwag of Man, I Feel Like a Woman of Rock Your Life, of It's My Life en ek was hier reg.
1: So well done, Sharon, en ons doen het morgen weer, dit is
0: Letterlijk een sing-along.
1: Let's go, girls.

Ach, prachtig. Wat een baie mooi weergawe van Hemel op Tafelberg. Kudern en een spoegwolf. En hier is die heel laaste enekie. Dit is Herman en hy sê Brent beslis. Hop op, spinnekop.

Nicolas Lowe met Kom Leef Vanavond hier langs mij. Nog lekker muziek op pad en jou agere nieuws. Rikus Nel met Ploeg Jy. Een beetje later speel ons Ken Jy Suid-Afrika.

0: around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since
1: 1992.
2: Dit is Kains na 15 minute oor 8, maandag die 21ste September. Welkom by die aandskof. Dit is nou tyd vir Ken Jy, Suid-Afrika. 074-2009-893 vraag op pad na jou kant toe. Natuurlijk die persoon wie eerst is met al drie correcte antwoorde is die wenner. Daar sy. Hier kom jou drie vraag. Vraag nommer 1. Haar nieuwe liekie, sy naam is Biri Biri Boom Boom. Op pad na George toe op die N2, die dorpie na Heidelberg. Nummer 3. 100 meter sprinter wat sy verjaarsdag vier vandag. Haar sy 074-2009-89. Laat dit weer gerus op die WhatsApp-lijn. Hier is Joe Black met een klein klippie.

Dit is Amen met Dagbreek hier binne in my. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het, want ons Brent, dit is die aandskof. En ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10.

0: Verander ons amptelik na Ribbons Group. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is hier op
1: Bokradio 98.9 FM.

0: Jerry Klomas hier op Bok Radio Bok TV. Verkeerde besluit apart dan vir muziek van The Eurythmics met When Tomorrow Comes. En binnenkort ook tyd vir Lig in die Donker, so in die omgeving van 6 minute na 11 dan doen ons Lig in die Donker. En op pad of jou, soos ek sê, El City en Carly Rae Jepsen met Good Time, dis ook op pad vir jou. Dis ons kan gelie by die betere alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard, lekker om saam met te keier op hierdie maandag aand. Stuur maar WhatsApp hier op 074-2989, is jy een dierenliefhebber of nie? En hou jy van spinnekoppe? Is jy bang vir hulle? Sal jy een slang of as een troeteldier aanhou? Of is jy een hondemens of een katmens? Laat weet bykie vir my, is jy, hou jy van spinnekoppe en slange en bearded dragons? Wat is daar nog? Snaak so goed dat mense aanhou. Laat weet bykie vir my op die WhatsApp line 074-2989. Hou jy van slange op? Laat weet bykie vir my.
1: Wolkes, is daar een beat?

Het is El City samen met Carly Rae Jepsen met Good Time. Net hier op Bok Radio Bok TV. 6 minuten na 11. Binnenkort tijd vir Lig in die Donker.

Horoskop o Bok Radio. Loud Out met Gerard Schaap, 10 tot middernacht op Bok Radio.

Brendan Piper, lekkerder op my trekker, net hier op Bok Radio, Bok TV. Het is nou 24 minute voor 11, ach, voor 12, en amper tyd vir hom te groet. Can you believe it? Tyd het amper uitgeloop, wel, is bezig om uit te loop, en ja, dit voel of ek nou hier begin het, en daar gaat het 2 ure later, en is tyd om amper tyd om te gaan, rus vir my. Maar ja, ek hier altyd lekker saam met jou, lekker gesels vanavond oor troeteldiere, dan stuur JP uit Goodwood vir my boodskap, hy wil van my slang kry, maar die rest van die huis het gesê, nee dankie. Toe sê ek vir hom, ek stem met hulle volkome saam, en ek blameer hulle nie, toe sê hy, slange is so liefdevol. JP, ai JP, ek weet nie, ek bly maar eerder by honde, hoor, beslis. Ek bly eerder by honde, en ek dink 90% van die luisteraars gaan met my volkome saamstem, om vir my te sê, weg met die slang, eerder is eender hond of 'n kat, maar een slang, nee wat, ek glo daarom nie hoor, ek glo daarom nie, nee beslis nie, vir my, as ek een slang so sien, ek gaan nie vir hom vraag, is jy giftig of is jy nie, gly verby pel, ek soek jou nie, ek weet die slang gaan jou net pik as jy hom, of spoeg as jy hom gaan steer, en hy gaan jou eerder probeer vermy, maar ek vermy hom so ver as ek kan. Hy en skerpioene, ek soek hulle nie na by my nie. Hulle moet gaan, hulle moet gly, hulle moet gaan. My in geval is ingeskakel op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, 22 minute voor 12, en op pad of jou Debbie Harry met French Kissing in the USA, alter ego, was dit jou plan, en een bykie Keenan Exchange, dis als op pad vir jou.

Stevie Harry met French Kissing in the USA en het hier op Bokker Radio Bok TV voor ek groet. Boodskap gekry van Eloni Kurza daar uit Brazilië, uit Sao Paulo, en sy stuur van een videokie, die oulikste video van haar lop-eer bunny. Sy oulikste kleine haasie, beautiful, beautiful. En sy sê sy is nie hond of kat mens nie. Radio Bok TV voor ek groet. Boodskap gekry van Eloni Kurza daar uit Brazilië, uit Sao Paulo, en sy stuur van een videokie, die oulikste video van haar lop-eer bunny. Sy oulikste kleine haasie, beautiful, beautiful. En sy sê sy is nie hond of kat mens nie, maar een haasie mens, saam met haar babiekie.